0: man te vieren daar. Die was een koch en daar met de diep van de bouwen van Kerosser.
1: Shemai, Tommy Jennings ydw i. Gyfarchion o Gymru i bobl, pwy sy'n wrando ar y raglen, un mwndw, The Musicars.